Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemde het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige.

Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Beverlanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemde het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige.

Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige.

Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen

Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep De Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. De Rotterdamse Kimberly kwam op 13 september om bij een ongeluk met een soort open jeep. Arubaanse media hadden gemeld dat zij achter het stuur zat. Getuigen spreken dat tegen. Haar vriend en een bevriende marinier zaten ook in het voertuig. Nabestaanden zetten vraagtekens bij de officiële lezing. De marechaussee onderzoekt het ongeluk op Aruba. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. Brokstukken van de raketten hebben een kraamkliniek beschadigd. Er wordt nog gezocht naar mensen die eventueel onder het puin bedolven liggen. President Zelensky heeft vanuit de VS de aanval veroordeeld. Zelensky is in New York voor de VN-top, waar hij met Amerikaanse congresleden spreekt over sancties tegen Rusland. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het is de 2e keer in 4 maanden dat 's werelds machtigste leiders elkaar ontmoeten. Terugkerende gespreksonderwerpen tussen Xi en Trump zijn technologie, handel en de situatie rond Taiwan. Analisten verwachten geen doorbraak bij de gesprekken. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Vanwege de dronemeldingen moesten diverse vliegtuigen uitwijken naar andere bestemmingen. Het zou gaan om 8 toestellen. De afgelopen maanden werd de internationale luchthaven van Berlijn al 28 keer opgeschrikt door een waargenomen

Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is de A4 van Rotterdam naar Antwerpen dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Verder staan er wat dagelijkse files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is daar ruim 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 6 kilometer. Met daar 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Het is wat. Ruim 45 jaar op de radio inmiddels. Hoogtepunten, dieptepunten, golden years, David Bowie.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: 8 over 7. Goedemorgen, donderdag. Het is de 24e van september. Dag 267 inmiddels in 2026. Dat betekent dat we nog 98 dagen resteren dit jaar. En voordat we over die drempel gaan naar het nieuwe jaar 2027. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beveland. De laatste tijd een beetje het gevoel alsof de dagen aan me voorbij vliegen. Ja, kun je wel eens hebben. Ruim 45 jaar radiogeschiedenis terugkijkend waren het Golden Years. 24 september, vandaag op de kalender Wereld Gorilla Dag. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor deze indrukwekkende dieren en hun leefgebied. Gelukkig hoeven we voor onze ochtendshow niet helemaal naar de jungle. We blijven gewoon lekker hier op de Beverlanden. Met nieuws, weer en muziek. En nog 6 dagen tot mijn allerlaatste ochtendshow. Goedemorgen.

0: En daarvoor, ja, en die past ook heel goed in het rijtje van favorieten. Bruno Mars en 24 Karat Magic. Goedemorgen, donderdagmorgen. Het is de 24e van september vandaag. 17 over 7. Het is nog donker op Noord- en Zuid-Beveland. Maar daar gaat heel snel verandering in komen. Vandaag krijgen we op de Bevelanden een rustige en droge donderdag. Er is wat sluierbewolking, maar die verdwijnt straks als sneeuw voor de zon. Na een frisse start met ongeveer 13 graden loopt de temperatuur vanmiddag op naar maximaal 19 graden. De zon die gaat zich regelmatig laten zien en de neerslagkans is slechts 5%. Compleet te verwaarlozen dus. Met andere woorden, het blijft op Noord- en Zuid-Beveland vandaag lekker droog. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. Die is kracht 2 en die draait vanavond naar het oost-zuidoosten. En dan zwakt die een klein beetje af. Vanavond daalt de temperatuur naar ongeveer 14 graden en het blijft rustig weer. Wil je weten wat het weer morgen gaat doen op de Bevelanden, dan blijf luisteren. Over een uurtje dan hebben we het weerbericht voor morgen erbij. Donderdagmorgen 24 september in het nieuws van morgen. De Nederlandse staat wil meerderheid aandelen kopen van de kerncentrale Borselen. De stroomrekening met zonnepanelen gaat ook op de Bevelanden omhoog. Een automobilist zonder rijbewijs rijdt tegen geparkeerde auto.
1: Op weg, de Bevelandse ochtendshow.

zijn de pareltjes uit de popmuziek die je hoort hier dagelijks tussen 7 en 9 uur. De meest eigenzinnige ochtendshow van de Zeeuwse radio, de Beverlandse ochtendshow bij streekomroep De Beverlanden. Griff was dat, Astronaut, werd voorafgegaan door de nieuwe single van Direct uit Den Haag. En Friend, zo heet hij, My Friend. De verzoeklijn, ja, die staat ook vanmorgen weer voor je open. Jouw verzoekje straks in deel 2 van de ochtendshow na 8 uur. Jij weet het, jij bepaalt de playlist na 8 uur. App hem even door op 0113-794100. 0113-794100. We draaien graag jouw verzoeknummers. Donderdagmorgen 24 september, ik zei het al aan het begin van de show, vandaag op de kalender Wereld Gorilla Dag. Het is een dag om aandacht te vragen voor deze bijzondere dieren en vooral voor de bescherming van hun leefgebied. Gorilla's behoren tot de grootste mensapen en delen een groot deel van hun DNA met ons. Ze zijn bovendien behoorlijk intelligent en leven in sociale groepen waarin familie en onderlinge contacten een belangrijke rol spelen. En dat brengt ons meteen bij een leuke vraag voor deze morgen. Als je wakker wordt en je kijkt in de spiegel, op wie lijk jij dan eigenlijk het meest als je net wakker bent? De rustige gorilla die eerst even op gang moet komen, of degene die om 7 uur al de hele jungle wakker maakt?

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De 23-jarige Rotterdamse zou niet zelf hebben gereden tijdens het dodelijk ongeluk met een terreinwagen op Aruba. Volgens de advocaat, die de familie bijstaat, hebben zich meerdere getuigen gemeld. Zeker 2 doden na een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook zijn er 6 gewonden, volgens burgemeester Klitschko. President Xi Jinping van China is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij landde op de luchtmachtbasis Andrews bij Washington, waar hij werd opgewacht door president Trump en First Lady Melania. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn is gisteravond een uur lang stilgelegd. Dat gebeurde omdat boven het vliegveld een drone werd gesignaleerd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

terwijl het langzaam maar zeker licht begint te worden boven Noord- en Zuid-Beveland. Heerlijke soulklanken van deze zanger uit Engeland, Givian Rotherby. Givian die werd voorafgegaan door Jackson Brown en Running on Empty. Donderdagmorgen 24 september in het nieuws vanmorgen. De Nederlandse staat wil 70% van de aandelen van ZEH overnemen. Het Zeeuwse energiebedrijf dat mede-eigenaar is van de kerncentrale in Borselen. De provincie en de Zeeuwse gemeente zouden daardoor samen ongeveer 1,1 miljard euro ontvangen. De staat zou bijna 159 miljoen euro voor de aandelen betalen. De verkoop is nog niet definitief. De Zeeuwse aandeelhouders moeten volgende maand of over 2 maanden in november nog instemmen. En ook in politiek Den Haag volgen nog stappen. De resterende 30% die zou in handen blijven van het Duitse RWE. Huishoudens met zonnepanelen die krijgen vanaf volgend jaar 2027 te maken met hogere stroomkosten. Dat komt doordat de salderingsregeling verdwijnt. In Zeeland stijgt de jaarlijkse rekening volgens een onderzoek van Independer gemiddeld met 310 euro. Op de Beverlanden zijn de verschillen groter. In Capelle gaat het om gemiddeld 341 euro en in Borselen om 336 euro per jaar. Zelf opgewekte stroom direct gebruiken wordt daardoor nog belangrijker. De automobilist die dinsdagavond in Biezelingen tegen een geparkeerde auto reed, die had geen rijbewijs. De 21-jarige man uit Kruiningen wordt daarnaast verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen. Het ongeluk gebeurde rond 20:15 op de Klinker. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie die maakte procesverbaal op.

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Jonas Brothers werden vooraf gegaan door Ash. Staat in de hitlijsten van Europa op dit moment. Stop the Wedding. Als je het er niet mee eens bent, hè. 12 voor 8, goedemorgen. Het is donderdag 24 september. In de Geertuskerk in Kloetingen klinkt aanstaand weekend een heel nieuw orgel. De kerk heeft namelijk een groot houtwerkorgel geschonken gekregen. En dat wordt gebruikt zolang het historische Hes-orgel gerestaureerd wordt. Het nieuwe instrument is gebouwd door de firma Lobbezo uit Lisse. Heeft 5 klavieren en maar liefst 240 registers. Bovendien kan het de klanken van 10 verschillende orgels laten horen. De ingebruikname is aanstaande zaterdag en dat wordt gevierd met een gratis concert van Hajo Boerema en Bert van der Brink. Het concert begint om 8 uur 's avonds in de Geertuskerk in Kloetingen dus. Jouw verzoekje straks in deel 2 van de Beverlandse Ochtendshow na 8 uur. Het kan allemaal, ook deze donderdagmorgen. Heb je verzoeknummer door naar 0113-794100, 0113-794100. Misschien wel mooi van Gloria Estefan. Nou, dan doen we die morgen of volgende week. Wie zal het zeggen?

laatste van Don't Let This Moment End. Daarmee werd het 7 voor 8 in de Beverlandse Ochtendshow. Er zijn niet zoveel voorbeelden van vrouwen die carrière gemaakt hebben in de drugswereld. En dan met name de Nederlandse drugswereld. Bijnamen van mannelijke criminelen te over. Denk maar eens aan de dominee, de neus, het duo Spik en Span. En nog meer van dit soort kleurrijke namen voor over het algemeen toch vrij duistere figuren. Toch waren er een aantal vrouwen die zich wisten op te werken tot de top van drugscriminelen. Zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse Thea Mouar, die de rechterhand was van Klaas Bruinsma. En ook de in Haarlem geboren Bettine Martens. Jarenlang gold La Bella Bettine, zoals ze door haar Colombiaanse opdrachtgevers liefkozend werd genoemd, als de liaison tussen de Colombiaanse kartels en de drugsbazen in Europa. In 1992 toen viel het doek voor haar, toen ze op het terras in Rome samen met Europese en Colombiaanse drugshandelaren op 24 september werd gearresteerd. La Bella Bettine werd spijt op tand, ze kregen facelift, ze kregen nieuwe identiteit en ze verdween in de massa. En er zijn nog steeds journalisten die naastig naar haar op zoek zijn. Er is ook een film van haar gemaakt met Kim van Kooten in de hoofdrol. Wat was ze nou, hè? Was ze nou informant of toch echt een crimineeltje?

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete en een taakstraf. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een uitgebreid veiligheidsplan. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. De brug op de A15 naar de Maasvlakte ging vorige week grotendeels dicht vanwege ontdekte scheuren in een van de hoofdliggers van de brug. Het verkeer kan alleen langzaam over de vluchtstroken. De transportsector heeft dagelijks tot een uur meer reistijd van en naar de Maasvlakte. Een historische vondst werkt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Met koolstofdatering is vastgesteld dat de muur dateert uit de periode van 10 tot 200 voor de gangbare jaartelling. Al langer wordt vermoed dat de stad in de Romeinse tijd werd gesticht op Île de la Cité. De Franse minister Pégard noemt de vondst heel belangrijk voor de kennis over de ooit Gallische stad Lutetia, de voorloper van het huidige Parijs.

Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt snel drukker op de weg. De meeste files veroorzaken nu zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd. De A4 richting Antwerpen is nog helemaal dicht tussen Dinteloord en Steenbergen door een politieonderzoek na een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Omrijden kan vanaf knooppunt Sabina via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file door een ongeluk. Tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is één rijstrook dicht. Op de A27 van Breda naar Gorkum zo'n 20 minuten vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer file en daar is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Weight of It All. En wie nou denkt dat hij alleen maar die jongen is van Suddenly Forever, ja, dan zit je er toch behoorlijk naast en sla je de plank behoorlijk mis. Selwyn die ontwikkelt zich als zanger en songwriter. Hij werkt samen met verschillende Nederlandse producers en schrijvers en zijn muziek draait daarbij vooral om sterke melodieën en goede teksten. Deze week dus volop ruimte en de spotlight op zijn nieuwste single Weight of It All. De airplay track van deze week hier bij Streekomroep de Beverlanden.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Donderdagmorgen, de laatste donderdag, het is de 24ste.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Ja, de laatste donderdag van de maand september, maar tevens de laatste donderdag dat ik voor je sta met de Beverlandse ochtendshow op weg met Streekomroep de Beverlanden. Het is 8:00 geweest. Goedemorgen, wereld gorilla dag vandaag. Dus we houden het maar één belangrijke les uit de jungle. Rustig blijven, sterk blijven en vooral lekker doorgaan. En dat

Een lekker begin van je dag met Marcel Steenbakker. Marcel Steenbakker. Op weg. Op weg. De Beverlandse Ochtendshow. Beverlandse Ochtendshow.

0: En we hadden muziek van The Cooks uit 2011. Junk of the Heart, Happy. Donderdagmorgen 24 september. Vandaag krijgen we op de Beverlanden een rustige en droge donderdag. De zon die laat zich regelmatig zien en vandaag wordt het maximaal 19 graden. De noordenwind is zwak tot matig, kracht 2. En met een neerslagkans van slechts 5% vandaag blijft het overal in de regio droog. En ook morgen krijgen we een mooie nazomerse dag. Vrijdag begint fris met zo'n 10 graden, maar de temperatuur loopt al snel op. In de middag kan de thermometer op 23 graden uitkomen. En met volop zon voelt het dan ook echt nog even zomers aan. De zuidenwind die blijft matig, kracht 3. En regen hoeven we morgen al helemaal niet te verwachten. 24 september in het nieuws van morgen. Ivy Hoogstraat, de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Rijmerswaal. Voetbalvereniging Kloetingen met 8-0 naar hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En fietster en auto botsen op Beethovenlaan in Goes.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Geldt als een van de godfathers van de moderne dancemuziek, Calvin Harris. Smoke the Pain Away en daarvoor de airplay track van vorige week. De Cool Notes uit Engeland, uit Zuid-Londen en Happy. Donderdagmorgen 24 september, slechts twee namen op onze verjaardagskalender vandaag. Allereerst feliciteren we zangeres en actrice Jette van der Meij. Kent er ook van Laura uit GTST, Goede Tijden, Slechte Tijden. Laura wordt vandaag 72 jaar en ook jarig bluffdrummer Norman Bonink. Hij wordt vandaag 63 jaar.

De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Er komt vrijwel nergens een ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Alleen enkele noordelijke gemeenten overwegen ontheffingen. De transportbranche leidt een miljoenenstrop door de problemen met de Suurhofbrug in de A15. Volgens Transport en Logistiek Nederland kost de gedeeltelijke afsluiting de sector zeker 600.000 euro per dag. Een historische vondst werkt mogelijk nieuw licht op het ontstaan van Parijs. Er is een oude muur ontdekt op het beroemde eiland in de Seine, waar ook de kathedraal Notre-Dame op staat. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 14 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof langzaam rijden over 13 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. A59 naar Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afrit Helvoort en Vught 4 kilometer file en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Die kleine grote vrouw uit Down Under Australië, Kylie Minogue in de Beverlands ochtendshow, Can't Get You Out of My Head. Ze werd voorafgegaan door Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. 9:10, donderdagmorgen 24 september, in het nieuws vanmorgen. De gemeente Rijmerswaal heeft een nieuwe kinderburgemeester. De 10-jarige Ivy Hoogstraten uit Ierseke. Dinsdagavond kreeg ze de Amtsketting omgehangen. Ivy wil zich onder meer inzetten voor ouderen en voor een schonere omgeving. Vanuit de gemeenteraad kreeg ze meteen een mooie opdracht mee. Meedenken over een jeugdraad. Haar eerste officiële klus is aanstaande week woensdag bij de opening van de pumptrackbaan in Krabbendijke. Voetbalvereniging Kloetingen heeft dinsdagavond flink uitgehaald in de strijd om de KNVB-beker. Achilles Veen werd op het Wesseloopark in Kloetingen met maar liefst 8-0 verslagen. Kloetingen stond na 11 minuten al met 3-0 voor en liep in de slotfase van de wedstrijd verder uit. Door deze overwinning staat Kloetingen voor het eerst sinds 2012 weer in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De loting daarvan die vindt morgen plaats. En ook Hoek zit dan in de koker. En een fietser en een auto zijn gisterenmorgen met elkaar in botsing gekomen op de Beethovenlaan in Goes. Dat gebeurde rond 10:30 bij het Vivaldi-pad. Waarschijnlijk ging het mis bij een voorrangskwestie. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond. De schade bleef beperkt tot de voertuig.

0: Op verzoek voor Theo hoorde het in een love song de Marshall Tucker Band.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: En uit de hitlijsten van dit moment, Alex Warren, Fever Dream. In Kwaadendamme wordt zaterdag een gerestaureerde travaille officieel in gebruik genomen. Vanaf 2:00 zaterdagmiddag geeft hoefsmid Marcel Raats aan de Ade Koningsstraat een demonstratie van het traditionele hoefbeslaan. Een travaille is een oude paardenhoefstal waarin het paard wordt vastgezet voordat het beslagen wordt. In de gemeente Borselen staan nog 4 van deze historische constructies. De demonstratie zaterdagmiddag die duurt tot ongeveer 4:00 middags. Maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 en 9:00 was tot voor kort voorbehouden voor de Beverlandse Ochtendshow. Dit is de laatste aflevering op donderdagmorgen. Aanstaande woensdag 30 september, dan vindt de allerlaatste aflevering plaats. En die wordt gehouden, die wordt gevierd tussen 7:00 en 11:00. Wil je daarbij aanwezig zijn? Je bent van harte uitgenodigd bij ons in de radiostudio. Check even op onze website het adres. Dat is streekomroepdebeverlanden.nl. Hier zijn Orange Skyline and the Modern Times.

Orange Skyline in de Beveland Ochtendshow Modern Times. Daarmee werd het bijna 9:05. Dit was de Beveland Ochtendshow voor donderdagmorgen 24 september. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Bevelanden. Nieuwe aflevering van Ellie's Platenkast met Ellie van Amstel. Om 5 uur vanmiddag onder voorbehoud. Eens even afwachten of hij het gaat redden. Heeft wat afspraken staan vanmiddag. Ad Vermeer. In ieder geval is hij er wel vanavond om 10 uur. Om 7

En om 10 uur dus Ad Vermeer. In een ogenblik na 9 uur, streekomroep de Beverlanden, at work. Ik ben bij je terug met de Beverlandse ochtendshow morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie donderdag van en geniet van alles wat de Beverlanden jou vandaag te bieden hebben. Tot besluit, hier zijn Ocean Colosseum en Up on the Downside.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd.

Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Het is nog wel druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier oponthoud. Verderop richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Best 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen met 12 kilometer. Het oponthoud is 20 minuten. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij de afrit Kromvoort 2 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en bovendien peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen. Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er exact is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Omroep Brabant is er bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenberg dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A59, de A17 en de A58. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er werden onder meer aanvallen uitgevoerd op de stad Kandahar, de thuisbasis van de leider van de Taliban. Na bijna 3 maanden relatieve rust laaiden gevechten tussen de landen weer op. Bij een aanslag op een Pakistanse politiepost kwamen vorige week 24 mensen om het leven. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken. Maar volgens de rechter is daarvoor geen bewijs geleverd.

Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en de afrit Geldermalsen, 18 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. In Limburg is de N278, de weg Maastricht-Vaals, in beide richtingen dicht tussen Maastricht en Reimerstok. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

God, oh mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Er zijn meerdere brandweerwagens, ambulances en een traumahelikopter ingezet. Pakistan heeft vannacht met gevechtsvliegtuigen en drones doelen in Afghanistan bestookt. Volgens Pakistan stonden daar drones voor militaire doeleinden opgeslagen. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. Het weer lokaal sluierbewolking bij een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. Rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen geen nieuwe veehouderijen komen, wordt kunstmest verboden en moeten stallen worden vernieuwd. Komen er later landelijk nog strengere regels, dan gelden die. Het voorstel van BBB-gedeputeerde Ans Mol kreeg een ruime meerderheid. Van de 12 eigen statenleden van BBB stemden er 7 tegen. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Akhannouch leed een flinke nederlaag. De leider van de PAM, Fatima El Mansouri, kan de tweede vrouwelijke premier worden in de Arabische wereld. Koning Mohammed VI moet haar dan wel benoemen als regeringsleider. De opkomst was laag. Van de 27 miljoen stemgerechtigden kwamen er maar 6 miljoen opdagen in Marokko. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zou een auto achterop een vrachtwagen zijn gebotst. De vrachtwagen kwam daardoor op de vluchtstrook terecht, waar die werd geraakt door de auto met de beide slachtoffers. De A4 was ter plaatse enkele uren dicht, maar is nu weer vrijgegeven. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Nu zijn er alleen Patriot-raketten voor beschikbaar. Die zijn veel langzamer en peperduur. Nederland sloot vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO op Nederlands grondgebied lasers gaat ontwikkelen.

Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil 13 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En 278 Maastricht-Vaals, die weg is in beide richtingen dicht tussen Maastricht-Vroendaal en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Gelderland introduceert speciale bufferzones rond natuurgebieden om schade door stikstof tegen te gaan. In die zones komen veel strengere regels. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberale PAM-partij. De partij sleepte een kwart van de zetels binnen. De partij van premier Aghanouche leed een flinke nederlaag. Bij een verkeersongeval op de A4 ter hoogte van Steenberg is vanochtend een 74-jarige man uit Borselen om het leven gekomen. Een 71-jarige vrouw die met hem meereed is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Nederland steekt geld in lasersystemen om drones uit te schakelen. Volgens staatssecretaris Boswijk van Defensie vormen drones een toenemende dreiging. Drones kunnen met lasers veel sneller worden uitgeschakeld, ook als het hele zwermen zijn. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met regionaal nog wat stapelwolken. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en het kwik loopt op tot tussen de 17 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Volgens staatssecretaris Van Brugge is een algemeen verbod in de openbare ruimte een te zware maatregel en biedt de huidige privacywetgeving al handvatten. Wel mogen organisatoren en locaties zoals scholen, horeca en zwembaden de brillen weren via hun eigen huisregels. Een Europees onderzoek moet later dit jaar uitwijzen welke aanvullende regels er eventueel nog nodig zijn voor die slimme camerabrillen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Volgens de Pakistanse overheid waren die aanvallen gericht op militaire doelen om aanstaande terreuraanslagen in Pakistan te kunnen verijdelen. Onder meer de stad Kandahar werd getroffen, de thuisbasis van de Taliban-leider. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt bij de Verenigde Naties. De militairen werden begin vorig jaar gevangen genomen in het Russische Koersk, waar zo'n 14.000 Noord-Koreanen mee vechten. Een uitlevering aan Noord-Korea werd geschrapt vanwege de zware straffen die hen daar boven het hoofd hangen. Zuid-Korea heeft de 2 mannen inmiddels opgepakt.

Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N278 Maastricht-Vaals is in beide richtingen dicht tussen Maastricht-Vroendaal en Rijmerstok. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet ziet een landelijk verbod op slimme camerabrillen voorlopig niet zitten. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Pakistan heeft afgelopen nacht 10 doelen in Afghanistan gebombardeerd met gevechtsvliegtuigen en drones. Afghanistan spreekt van misdadige agressie, meldt dat er 4 burgers zijn omgekomen en heeft al gedreigd met een passende tegenreactie. En Oekraïne heeft 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen overgedragen aan Zuid-Korea. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt de maatregelen noodzakelijk kwaad. De vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. Het virus wordt overgedragen door gewone steekmuggen en duikt vooral op in Zuid-Holland en Utrecht. Ook bij dieren neemt het aantal besmettingen toe met inmiddels ruim 130 zieke paarden. De meeste mensen merken overigens weinig van een besmetting met het West-Nijl-virus, maar 1% wordt er ernstig ziek van. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Een belangrijk adviseur van de opperste leider Khamenei noemt onder meer doelen rond de strategische Amerikaans-Britse basis Diego Garcia op duizenden kilometers van Iran. Het conflict in de Rode Zee en de Persische Golf kan zo nog veel verder escaleren. Hoewel Iran al vaker met escalatie dreigde, is de Indische Oceaan niet eerder expliciet genoemd als doelwit. De VS hebben nog niet op de opmerking gereageerd.

Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat 3 kilometer file bij knooppunt Raasdorp. Door politieonderzoek is de rijbaan dicht en verkeer moet via de vluchtstrook wel langs. Het geeft ongeveer een kwartier vertraging. Het duurt ongeveer tot 2 uur vanmiddag. A73 Maasbracht-Nijmegen, een file van 7 kilometer tussen Kuik en Nijmegen-Dukkenburg. De vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Tom Cochran opende dit uur van de platenkast. En dat heet Life is a Highway. Ja, zo kun je het natuurlijk zien. Het gaat soms verrekt te snel. Maar goed, maar vergeet onderweg vooral niet te genieten. Even kijken hoor. Ik heb hier Robbie, maar die moet geloof ik nog wat koffie. Ik heb wel eens van die dagen dat ik denk van nou, de mensen gaan in staking. Ja, dat is altijd een weg linksom, toch?

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

Klinkt als het motto, wat je lief hebt, laat je vrij. En als het niet terugkomt, is het nooit voor jou geweest. Sting, if you love somebody, set them free. Dan nu, een van de eerste echt grote successen van de Eurythmics uit de jaren 80. Dit heet Here Comes the Rain Again. Ach, ik haal mijn paraplu alweer uit de platenkast.

Risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Vanaf morgen geldt er een éénrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Er is opnieuw iemand in Nederland overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus, wat het dodental dit jaar op 5 brengt. Dat meldt het RIVM dat het totale aantal vastgestelde besmettingen zag stijgen naar 44. En Iran dreigt de strijd uit te breiden naar de Indische Oceaan als de VS opnieuw aanvallen. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand.

Dat was origineel uit Engeland, het talent Tracy Ullman. En haar eerste grote hit was Breakaway. En ze deed veel dingen die een beetje jaren 60 getint waren. En dit was een cover van een nummer van Madness. En toen heette het My Girls Mad at Me. En zij heeft er gewoon gemaakt My Guys Mad at Me. Ja, je moet er maar opkomen. Dus

ziet wel eens auto's voorbij komen dat je denkt van dat de onderdelen er niet uit trillen. Maar voor de rest vind ik het ook wel eens lekker om een installatie open te trekken als ik aan het rondrijden ben. Maar in luidmail te zingen, vals. Maar ik heb geen super installatie. Ik heb wel een super hoofdtelefoon voor bij de radio. Dat vind ik dan heerlijk, maar voor de rest gewoon lekker standaard.

0: Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.
1: Welkom in de platenkast, tot een nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

wel een leuke herinnering aan dit nummer. Rick De Vito is een Spaanse Nederlander. En die kan zijn singeltje destijds gewoon zelf brengen bij Stadsradio Rotterdam. Maar hij kwam dan ook uit de regio, dus dat was niet zo moeilijk. En we hebben hem toen met plezier gedraaid. Ach, de uur van de platenkast is alweer om. Nog even iets van Bill Withers.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Dat meldt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Welke hondenrassen precies onder die regeling vallen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt. Wie straks weigert om de cursus te volgen, riskeert een hogere straf als de hond alsnog iemand bijt. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. Honderden huizen liepen eronder en tienduizenden gezinnen zitten nog altijd zonder stroom, onder meer door een dijkdoorbraak. Ook een grote kooikarperskwekerij werd zwaar getroffen met miljoenen schade tot gevolg. De Japanners maken zich grote zorgen over het toenemende extreme weer van de afgelopen jaren. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. De gemiddelde dieselprijs in de EU heeft net een nieuw record bereikt van €2,23 per liter. Omdat Europa voor de helft van zijn diesel afhankelijk is van de VS, is Brussel bang voor nog hogere prijzen. Washington onderzoekt de maatregel momenteel en er is achter de schermen al koortsachtig overleg tussen beide economische machten.

Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Eigenaars van risicohonden moeten in de toekomst verplicht op gedragscursus om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Daarnaast kondigt het kabinet een verplichte chipplicht voor huiskatten aan om vermiste dieren sneller terug te kunnen vinden. Zeker 10 mensen zijn in Japan om het leven gekomen door noodweer na orkaan Dujuan. Die storm veroorzaakte begin deze week verwoestende overstromingen en aardverschuivingen. En de Europese Commissie noemt een mogelijk Amerikaans exportverbod op diesel een heel slecht idee dat de energiemarkt aan beide kanten van de oceaan hard zal raken. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. Vooral aan verpleegkundigen, verzorgenden en maatschappelijke werkers is een schreeuwende behoefte, zo blijkt uit cijfers van Randstad Uitzendbureau. De hoge uitval door ziekte en de toenemende vergrijzing zorgen ervoor dat het gat op de arbeidsmarkt steeds groter wordt. Ook in de bouw blijft de krapte enorm. Randstad roept op om het grote aantal thuiszitters, jongeren en deeltijders beter te begeleiden naar de werkvloer. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Tijdens de inwijdingsceremonie zijn er meteen twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het ereveld in Loenen liggen ruim 4000 militairen, verzetstrijders en dwangarbeiders. Beheerder Oorlogsgravenstichting benadrukt dat de graven op Loenen in principe nooit worden geruimd. De slachtoffers hebben dus altijd een laatste rustplaats.

Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A16 richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A16 richting Rotterdam doe je er vanaf knooppunt Klaverpolder 25 minuten langer over door een eerder pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Het personeelstekort in de zorg heeft met 71.000 openstaande vacatures een nieuw record bereikt. En het Nationaal Ereveld Loenen is officieel uitgebreid met ruimte voor 500 extra oorlogsgraven. Er is op de begraafplaats nu ook plek voor gesneuvelden uit toekomstige conflicten. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land zien we de eerste dagelijkse files van de avondspits al ontstaan. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 12 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Er stond al lange tijd een pechgeval, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor knop het Vaanplein gebeurde een ongeluk. Ook hier is de weg vrij, vertraging nog 10 minuten. En de A58 tenslotte valt op Breda richting Tilburg. Tussen knop het Galder en Bavel 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Het epicentrum lag in de provincie Sanliurva, maar de schokken werden tot ruim 150 kilometer verderop gevoeld. Turkije ligt op meerdere breuklijnen en wordt vaker opgeschrikt door bevingen. In februari 2023 kwamen bij een aardbeving in hetzelfde gebied ruim 53.000 mensen om het leven. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. Met dat structurele geld moet de gemeente twee keer zoveel inwoners met betalingsachterstanden kunnen bereiken. Nu lukt dat vaak niet door een groot personeelstekort, maar met de blijvende financiering kunnen gemeenten vaste krachten aannemen om mensen persoonlijk te bellen of op te zoeken. Ook instanties zoals energieleveranciers en verhuurders gaan zelf sneller actie ondernemen. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. De NVWA kwam in actie na klachten over een chemische lucht en besluiten van winkels om ze uit de schappen te halen. In het laboratorium werden inderdaad vluchtige stoffen gevonden, maar in zulke kleine hoeveelheden dat ze onschadelijk zijn. Bij een sterke geur is het advies om de squishy dumplings even te laten uitdampen.

Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits komt ook in het zuiden van het land langzaam maar zeker alweer op gang. Veel dagelijkse files, de meeste hebben nog niet zo heel veel vertraging. Wat opvalt is de A16, bij daar richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Zwijndrecht 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. Er stond daar lange tijd een pechgeval. Maar alle rijstroken zijn vrij. A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, vertraging nog wel 10 minuten. En tenslotte valt op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Terheide en Waspik 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,4. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers gevallen en is er geen schade gemeld, zo laat het Turkse rampenagentschap weten. Minister Velbrief van Sociale Zaken trekt jaarlijks 20 miljoen euro uit om te voorkomen dat mensen in de schulden zakken. En de squishy dumplings vormen geen gevaar voor de gezondheid, zo concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek naar het populaire kneedbare speelgoed. Het weer, het is overal droog en er zijn flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het al behoorlijk druk op de weg. Veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen knooppunt het Zonsveel en de Drechttunnel rijdt het langzaam en staat het stil over 17 kilometer. De vertraging is ruim 3 kwartier. Daar was een pechgeval, maar alle rijstroken zijn in ieder geval weer vrij. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorinchem, 1 kwartier vertraging. A29 dan Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Numansdorp gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog wel 1 kwartier. En tenslotte is het opvallend druk op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Zonnebreugel en Veghel Noord 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. Dat zegt de topman van de grote Russische VTB-bank. Volgens hem stellen veel ondernemers hun uitbreidingsplannen uit vanwege de constante dreiging van onteigening. Het is een nieuwe klap voor het Russische ondernemersklimaat dat door de westerse sancties en hoge rentes toch al zwaar onder druk staat. Moskou annexeert vaker bedrijven onder het mom van staatsveiligheid. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diepe racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische drone-aanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. Die kleinere drones richten geen grote verwoestingen aan, maar leggen wel vliegvelden of havens stil. Rusland wil volgens analisten met die dreiging vooral politieke en economische onrust zaaien en ziet Spanje, Frankrijk en Italië als de zwakste schakels. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Volgens vicepremier Gawkowski wijst veel erop dat de brand past in een nieuwe Russische strategie om westerse infrastructuur te saboteren. De getroffen installatie levert cruciaal satellietinternet aan Oekraïne voor legercommunicatie en het aansturen van drones. Maar de Starlink-hub is vandaag al gewoon weer in gebruik genomen.

Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de avondspits ook in het zuiden van het land druk, met inmiddels ruim 200 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A16 weer daar richting Rotterdam, tussen Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er stond daar een tijdje een te hoge vrachtwagen voor een tunnelbuis. De wegen zijn, of de rijstroken zijn, wel weer vrij. A17, Roosendaal richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder ook een half uur oponthoud. En dat heeft natuurlijk te maken met de file op de A16. Dan valt nog op de A50, Eindhoven richting Os. Bij Veghel Noord staat een auto met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een half uur. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

even naar 5 geworden op deze donderdag. En dat betekent op streek omroep de Beverlanden. Een nieuwe aflevering van de Beverlandse Avondshow naar huis. Blijf bij tot aan 7 uur. We begonnen vandaag met een plaat van de Canadese Bryan Adams uit 1985. The Summer of 69. Het is vandaag 24 september. En wat gebeurde er allemaal op deze dag in het verleden? We beginnen in het jaar 1664. Peter Stuyvesant die capituleert en draagt Nieuw Amsterdam over aan de Engelsen. De stad die krijgt vervolgens de naam New York. In 1908 rolt de eerste Ford Model T van de band. En we blijven nog even bij de auto's. Want in 1948 wordt de Honda Company opgericht. Bekend van de auto's en de motoren. Dan de verjaardag van vandaag. Wie zijn er allemaal jarig? Waar staat er taart op tafel? Nou, bijvoorbeeld bij de Nederlandse zangeres Justine Palmley. Ze deed destijds mee aan het Eurovisie Songfestival en ze wordt vandaag 68 jaar. Dan nog de geboortedagen. Het is vandaag de geboortedag van Jim Henson. Hij overleed in 1990 en dat zeg je waarschijnlijk niets. Maar hij is de bedenker van de Muppets. Ook is het de geboortedag van Linda McCartney, de fotograaf, zangeres en echtgenote van Beatle Paul McCartney. Zij zou vandaag 85 zijn geworden, maar overleed in 1998. En als laatste Gary Marsden, overleed in 2021 en is bekend als zanger van Gary en de Pacemakers uit een ver verleden. Mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd.

wij gaan eens even kijken naar het Beverlandse weerbericht voor morgen. Morgen krijgen we een mooie nazomerdag. De zon die laat zich volop zien en dan blijft de hele dag droog. In de ochtend is het nog fris met temperaturen rond de 15 graden. Maar in de middag loopt het kwik op naar zo'n heerlijke 22 graden Celsius. Er staat een matige wind en die komt uit zuidelijke richting.

0: het goede doel uit 1982 en we deden van hun debuutalbum België Hou van mij.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: De vooruit de hitlijsten van dit moment Jasmine Lacey en Summer Haze. Het is goed nieuws voor bezoekers van de Grote Piet bij paviljoen Meerzicht. De recreatiesteiger is weer terug en inmiddels opnieuw in gebruik genomen. De oude steiger die werd tijdens de jaarwisseling van 2023 op 2024 door de brand verwoest. Volgens de gemeente was vuurwerk en vandalisme toen de oorzaak. Na bijna 3 jaar kunnen kleine bootjes hier weer aanleggen en is de steiger ook vanaf de kant weer toegankelijk. De gemeente Goes heeft de afgelopen periode samen met verschillende partners gewerkt aan de terugkeer van de voorziening. De nieuwe steiger is mede dankzij Europese subsidies aangelegd. Je kunt daar dus weer lekker gewoon naartoe gaan met je bootje en daar heerlijk aanleggen om even een lekker hapje en drankje te gaan nuttigen op het terras. Of gewoon even lekker over de Piet heen te gaan lopen, dat kan ook natuurlijk. Wij gaan even heel ver terug in de tijd. Dat doen we samen met Harold Melvin en de Blue Notes. En voor deze donderdag heb ik even deze uitgezocht. The Love I Lost. Je hoort hem hier op streek omroep de Beverlanden in Naar Huis. De Beverlandse Avondshow.

Heerlijke muziek uit 1973. Deze plaat van Harold Melvin en The Blue Notes, The Love I Lost. Daarmee werd het bijna 5:30. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. En daarna gaan we gewoon lekker verder met de huis. Tot die tijd, Ella Langley, Choosing Texas.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Veel Russische bedrijven durven amper nog te investeren uit angst dat de overheid hun bezittingen zomaar afpakt. De Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Spanje, Frankrijk of Italië. Volgens de Spaanse krant El Mundo zou Moskou van plan zijn om die drones vanaf zee te lanceren vanuit containers op vrachtschepen. En Polen vermoedt dat de brand bij een Starlink-installatie gisteravond met opzet is gesticht door Rusland. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is, zoals gebruikelijk op donderdag, de avondspits weer hartstikke druk met bijna 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Boxtel Noord en Waardenburg, daar rijdt het langzaam over 20 kilometer, kost je een half uur. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout Oost en Nieuwedijk, 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Oost tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord, 11 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streek

El Giro, niet bepaald zijn allergrootste hit, maar wel een hele leuke boogie down. En daarvoor hadden we de zingende tandarts uit Zweden, Hathaway en Catch a Fire. Over zingende tandarts gesproken. Ik mag komende dinsdag weer verschijnen en ik denk dat hij wel gaat zingen. Ik ook twee keer, één keer van de pijn en één keer van de rekening. Maar ja, een fietser en een auto zijn gistermorgen met elkaar in botsing gekomen op de Beethovenlaan in Goes. Dat gebeurde rond 10:30 in de ochtend bij het Vivaldi-pot. Waarschijnlijk ging het mis bij een voordrangskwestie. De fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond. Schade bleef beperkt tot de voertuigen. De staat wil 70% van de aandelen van ZEH overnemen. Het Zeeuwse energiebedrijf dat mede-eigenaar is van de kerncentrale in Borselen. De provincie en de Zeeuwse gemeenten die zouden daarvoor samen ongeveer 1,1 miljard euro ontvangen. De staat zou bijna 159 miljoen euro voor de aandelen betalen. De verkoop is nog niet definitief. De Zeeuwse aandeelhouders moeten in november nog instemmen. En ook in politiek Den Haag volgen nog stappen. De resterende 30% zou in handen blijven van het Duitse RWE. Verder met de muziek. We gaan even naar de hitlijsten. Dat doen we samen met de nieuwe Alex Warren.

99 Luftballons en Nooit Getraumt, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Dat waren de grootste hits van deze Nena. Maar we deden het vandaag even met Was Dan. Dit is de Kid LAROI samen met Justin Bieber. Hoe krijg je ze bij elkaar? Het is gelukt. Hier is

En Clementine Douglas, een gelegenheidsformatie. En dat was in 2025 een hele grote hit. Bijna 6 uur geworden. Dat betekent dat deel 1 van Ruis erop zit. Zometeen de mededelingen van 6 uur en het nieuws. En daarna ben ik bij terug met deel 2 van het programma. In deel 2 natuurlijk nog de Airplay track van deze week. Die mooie Nederlandse plaat van Selwyn. Verder natuurlijk nog Beverlands nieuws en de allerlekkerste muziek zoals je van ons gewend bent, 24 uur per dag. Over lekkere muziek gesproken, tot aan het nieuws, Simple Minds en All the Things She Said.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Volgens de inlichtingendiensten verhult de club diep racistische ideeën achter een gematigd imago om zo studenten te werven. Het nieuws volgt na jaren van incidenten rond de vereniging op de Nijmeegse campus. Het is onduidelijk wat de universiteiten van Leiden en Utrecht nu gaan doen.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt ook in het zuiden van het land druk, met op een aantal plekken lange dagelijkse files. Zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Born en het Vonderen 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Ook 20 minuten vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen knooppunt Vught en Zaltbommel. Een half uur vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht en 9 kilometer file. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen Veldhoven Zuid en knooppunt Leenderheide. 6 kilometer file met bijna 3 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Every memory hurts, lesson learned. I know one thing certain, nobody's perfect.
1: De airplaytrack van deze week, Selwyn, White Over It All.
2: Naar huis.
3: Naar huis. Naar huis.
2: De Beverlandse Avond.

Het is muziek uit 2026, deze plaat van Lindsay Webster en Stokely Two Hearts. Daarvoor gingen we even naar 1984 met Limahl en de rest van de band Katja Gugu. Van hun draaiden we Too Shy. Om en erbij 6:15 geworden. En wij gaan dus even kijken naar het Beveland weerbericht voor morgen. Morgen krijgen we een mooie nazomerdag. De zon die laat zich volop zien en het blijft de hele dag droog. In de ochtend is het nog frisjes met de temperatuur rond de 15 graden. Maar in de middag loopt het kwik op naar zo'n 22 à 23 graden. Er staat een matige wind uit zuidelijke richting.

beide heren sindsdien gemaakt hebben. Nick Schilder iets mooier dan Simon, vind ik persoonlijk. Maar dat is eigen keuze natuurlijk voor iedereen. Daarvoor Cat's Eye, Animal uit de hitlijsten van dit moment. Huishoudens met zonnepanelen die krijgen vanaf volgend jaar te maken met hogere stroomkosten. Dat komt doordat de salderingsregeling verdwijnt. In Zeeland stijgt de jaarlijkse rekening volgens een onderzoek van Independer gemiddeld met €310. Op de Beveranden zijn de verschillen nog groter. In Capelle gaat het om gemiddeld €341 en in Borselen om €336 per jaar. Zelf opgewekte stroom direct gebruiken wordt daardoor belangrijker. Maar ja, een beetje lastig natuurlijk als je overdag werkt en 's avonds als je thuis bent, dan schijnt de zon niet meer. De automobilist die dinsdagavond in Biezelingen tegen een geparkeerde auto aanknalde, had geen rijbewijs. De 21-jarige man uit Kruiningen wordt daarnaast verdacht van rijden onder invloed van verdovende middelen en alcohol. Het ongeluk gebeurde rond 9:15 op de Klinker. De man die raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie die heeft een proces verbaal opgemaakt voor deze meneer. Nou, de man die kwam dus abrupt tot einde tegen een geparkeerde auto. Ik heb het fotootje gezien en de schade die was aanzienlijk. Allemaal uit eigen zak betalen, dat zit er.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. En de Radboud Universiteit weert de studentenvereniging GNSV van de introductiemarkt. De universiteit neemt dat besluit nadat de AIVD en de NCTV de vereniging officieel hebben aangemerkt als rechtsextremistisch. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad in het zuiden van het land. Maar dat neemt niet weg dat het goed doorrijden is op de meeste plekken. Want in totaal staat er nog altijd zo'n 100 kilometer file. Wat opvalt is onder andere de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor knooppunt Deil gebeurde een ongeluk. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. De A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Born en knooppunt Het Vonderen 6 kilometer met bijna 20 minuten extra reistijd. De A50 Eindhoven richting Oss tussen Zon en Breugel en Veghel Noord 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven Maastricht tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide. Doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Maar daar komt je waarschijnlijk heel erg bekend voor. Dat komt omdat de Bauza met Magnetic het basslijntje van deze plaat gebruikt heeft in hun grote hit. Daarvoor hadden we Jack Jones, Fireboy, DML, Me and My Guitar. In een woning aan de Veerweg in Wolfersdijk heeft dinsdag brand gewoed. De brandweer die werd rond 9:45 opgeroepen en kreeg hulp van de brandweer uit Goes. In de woonkamer was sprake van een flinke rookontwikkeling. De bank die stond in de fik en delen van het plafond die waren inmiddels al naar beneden gekomen. Het vuur sloeg niet door naar de bovenverdieping. Niemand raakte gewond. Stichting Salvage die helpt bij de afwikkeling van de schade voor de mensen die inmiddels dakloos zijn geworden. Achter de Lange Noordweg bij Serenhoek legt de gemeente Borselen een nieuw recreatiegebied aan van zo'n 9 hectare. Het voormalig akkerland moet een groene buffer vormen tussen het sloeggebied en de omliggende dorpen. Er komen wandelpaden, waterpartijen en veel verschillende soorten beplanting, waaronder hoogstamfruit.

0: dat het goed gaat met zijn zoon en dat hij zich ontwikkelt. En, maar dan wordt zo'n jongen op een gegeven moment perronrukken. Perronrukken! Dan ben je als ouders toch enorm teleurgesteld.
1: Maar ook kun je niet vertellen tegen een ander.

Als muziek bij je dag en nacht voor kunt wakker maken, Foreigner. Dit was ook zo'n grote van hun. That Was Yesterday. Daarvoor de Imagine Dragons en van die band They Do I Thunder. Ik heb er nog een stuk of drie voor je klaar liggen dit uur. En de eerste is er eentje van James Morrison. Ook wel bekend natuurlijk. Van James Drive op deze donderdag.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grens controles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. De camerabril moet verboden worden. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer in navolging van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom en de Consumentenbond. Bestaande wetgeving verbiedt het gebruik van camerabrillen in de openbare ruimte al, want het is verboden om beelden van mensen te maken en deze te delen. Toch is een expliciet verbod op de zogenaamde gluurbril nodig, vindt het parlement. Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken. Meer dan 10.000 mensen hebben in Madrid geprotesteerd tegen de torenhoge prijzen op de Spaanse huizenmarkt. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw die haar woning na 71 jaar moest verlaten omdat ze een enorme huurverhoging niet kon betalen. Beelden van de vrouw die op een brancard door de politie werd afgevoerd leidden tot een storm van verontwaardiging. De demonstratie in de hoofdstad jaagt een landelijke protestgolf tegen huisuitzettingen aan. Andere Spaanse steden volgen. De Canadese premier Carney heeft het scenario van een Amerikaanse militaire inval onderzocht naar herhaalde dreigementen van president Trump om Canada in te lijven. In een interview met de New York Times noemde Carney die voorbereiding een vorm van risicobeheer, al gaat hij er niet van uit dat het echt zover komt. De relatie tussen de buurlanden staat door een uitgelopen handelsconflict op scherp. Carney geldt wereldwijd als het boegbeeld van het verzet tegen het grillige beleid van president Trump.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in het zuiden van het land, maar wel nog een opvallend lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Zo knap het Empel en Deil gebeurde aan het eind van de spits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 15 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In Your Car. En dat draaiden we als aansluiter, zeg maar. De Cool Notes. En de Cool Notes hadden we vorige week als Airplay track met hun allernieuwste single Happy. Klonk nog wel een klein beetje als vroeger. Ik dacht, ik doe deze gouden ouwe eventjes uit 1985 op de draaitafels leggen. Uiteraard in de 12-inch uitvoering, want dat is wat we hier doen in Funked Up. Fijn dat je luistert. Ik hoop dat je erbij me blijft. Dan gaan we lekkere muziek draaien.

Ja, dat was een lekker mixje van een plaatje of 3-4 in de mix. Dat stop. Je hoort nog uit 1985 We Are The Young van Dan Hartman. Ollie and Jerry hadden we uit 84 en Breaking There's No Stopping Us. Man Parrish, Hip Hop, Bebop, Don't Stop uit 82. En Pebbles, The Mercedes Boy uit 88. 7:30 hier precies bij Streek van Roep de Beveland.

af en toe een promotje moet ook even kunnen. Precies 7:30. Dit is, even kijken hoor, Diodato. En dit is een hele lekkere jazzy track. Space Dust Sherlock gaan we helemaal draaien. 1979.

Oh man, ik zit helemaal te genieten van dit trackje van Diodato uit 1979. Space Dust Sherlock. Kan ik mooi eventjes van de gelegenheid gebruik maken om dit album te presenteren. 48 jaar geleden uitgebracht. 22 september 1978. One Nation.

zijn even een correctie verschuldigd. Ik had het net over het album One Nation Under a Groove van Funkadelic. Maar die was inderdaad uitgebracht op 22 september 78. Dus 48 jaar geleden, maar er kwam niet dit nummer vandaan. Heel toevallig in deze periode zijn er twee albums uitgebracht. En ik maakte daar een vergissing in. Dit nummer, dat kwam van het album Uncle Sam Wants You. Uitgebracht op 21 september 1979, dus een jaartje eerder, later, jonger dan het album One Nation Under a Groove van Funkadelic. Het draaide dus Not Just Knee Deep. De song bereikte de vierde plek in de US Billboard Top R&B. Ding is, even mijn apropo af hoor. De vierde plaats in de US Billboard. Ik kan niet meer lezen of zo. Wat is dat allemaal hier zo? George Clinton was onder andere de producer van dit album. En uiteraard gesampled door De La Soul en Me, Myself and I. 15 minuten duurt het, oftewel één hele kant van het album. Dan gaan we natuurlijk niet helemaal draaien. We zitten al aardig aan de 10 minuten, maar ik wil toch nog eventjes een paar andere plaatjes graag draaien in dit uur.

Lekker altijd, die Chains en A Lover's Holiday. Begin ik altijd zin in vakantie te krijgen. Beetje jammer dat de vakantie eigenlijk net voorbij is. Hè. Het is half, nou drie kwart

DJ Ed. Elke donderdag. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Binnenkort kan de marechaussee verder van de grenscontroles uitvoeren. Door nieuwe regels mag er tot 20 kilometer van de grens worden geopereerd. Sinds december 2024 vinden binnengrenscontroles plaats. Volgens het Europese verdrag van Schengen mag dat alleen op de grens zelf zijn. Dat zorgt voor veel verkeershinder. Vernieuwing van de regels geeft de marechaussee meer bevoegdheden en dus ook een groter werkgebied. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het Gouden Penseel voor haar boek Lucie en Donker.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

als openingsnummer in het tweede uur Funked Up. Het is 8:10. Fix It was van Tina Marie van haar vijfde studioalbum Robbery.

De single Fix It, die we net draaiden, bereikte de 21ste plaats in de US Billboard Hot Black Singles Chart en 41 in de US Billboard Dance Club Songs.

zij of een juridische strijd met haar platenmaatschappij waar ze eerst bij zat, Motown Records, over haar contract en ruzies en zo over release van nieuwe materiaal. Ze was dus gewoon in een hoekje gezet eigenlijk. En dankzij het Brockert initiatief, die het illegaal maakt voor een platenmaatschappij om een artiest die in contract zit geen nieuw materiaal te laten uitbrengen, mocht ze er onderuit komen en is ze bij een andere maatschappij gegaan. Op dit album waar we het over hebben, Robbery, heeft misschien ook wel een stille hint na dat Motown gebeurde. Doen onder andere Patrice Rushen mee, Paulinho da Costa en Steve Ferrone en nog anderen. 2 jaar na het grote album It Must Be Magic 81. Nou, dat waren genoeg feitjes. Deze keer niet zo heel erg veel albums die ik in het zonnetje kan zetten. Dus ik heb iets meer tijd om er wat informatie over te vergeven. Alles natuurlijk dankzij Romy Rome van Music Funkology. Tot blogspot.com. Ga lekker verder in de mix. Yeah!

0: Elke donderdag.
1: Tussen 7 en 9. We gaan eventjes naar de gevangenis. Naar Alcatraz. En dit is de heerlijke single. Even kijken hoor. Alcatraz uit 1996. Give Me Love. Ja, gewoon het origineel. Niet al die remixen en zo.

Zo, we hadden weer eventjes een lekker blokje in de mix. Het is inmiddels 8:56 geworden. We begonnen deze set met Tina Marie en Fix It. Daarna draaiden we Alcatraz en Give Me Love uit 1996. Ja, daar begonnen we eigenlijk mee. En dat gelijke mashup, die deden we eventjes live hier in de studio. De vocals van Crystal Waters. Over het instrumentaal stuk van Give Me Love.

0: Dus kijken of ik daar een instrumentaaltje voor kan instarten.
1: Dit is DJ Ed.
0: Eventjes een verhaaltje bij het volgende plaatje. Want we zijn natuurlijk weer bezig met de albums van zoveel jaar geleden. En dit keer is het er eentje van Roy Ayers. Het studioalbum You Send Me. Het 20ste studioalbum van deze meneer Roy Ayers. Uitgebracht op 21 september 1978. 48 jaar geleden. 20ste studioalbum dus van deze vibrafonist en jazzfunk componist Roy Ayers. Het album bereikte nummer 16 in de Billboard Soul LP's chart en 48 in de US Billboard Top LP's en Tapes chart. De song die we daarvan draaien, de album single track Get On Up, Get On Down, bereikte de 16e plaats in de US Billboard. Ja, top zoveel. Ik weet niet. Staat er niet bij. Anyway, we gaan hem nu draaien. Hoop ik. Moet even kijken. Oh, zo, hier. Daar is die. Get on up. Get on down. Funked up met DJ Ed.

volgens mij is dit gesampled hoor. Dat zing. En eventjes kwijt welke artiest dat deed, maar dat was in de jaren 2000. I Need It van Johnny Guitar Watson van zijn album Ain't That a Bitch. Uitgebracht op 19 september 1976, 50 jaar geleden. I Need It bereikte de 40ste plaats als single in de US Billboard Hot Soul Singles Chart. En op 101 in de Hot

programma Funked Up van vanavond. Twee uurtjes lang live vanuit de Funked Up studio. Ondergetekende DJ Ed met de beste funk en disco in en uit de mix. Met muzikale feitjes van albums van zoveel jaar geleden uitgebracht. Mede mogelijk gemaakt door Music Funkology. En dit was er gewoon eentje uit de Losse Pols. Een niet eerder uitgebrachte single versie. Sarita, de ex van Stevie Wonder. Can't Shake Your Love. Dat is bijna uitsmijter. Ik heb er nog eentje voor je.

Dag, daar zitten we alweer in oktober. Geniet ervan. Het wordt nog een weekje met een paar lekkere zomerse dagen. Lekkere nazomer, daar hou ik wel van. Tot slot, eentje van Bo Hennen. I wanna dance all night. Nou, dat gaat hier wel lukken.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is. Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een 105-jarige. De man was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in een krijgsgevangenenkamp. In dat kamp, vlakbij het dorpje Schloss in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, zaten bijna 200.000 gevangenen. De oud-bewaker wordt ervan verdacht gevangenen te hebben vermoord en anderen te hebben geholpen bij het moorden. Of de 105-jarige verdachte in staat is om terecht te staan, is onbekend. Hij zit nog niet vast. In Spanje is begin deze maand een martelkamer ontdekt in een Zuid-Spaanse villa. Na een tip onderzocht de politie het huis. Ze vonden twee mannen die ernstig waren mishandeld. Een van hen werd vastgehouden in een kamer die volledig was ingepakt in plastic, bedoeld om geen bloedsporen achter te laten. In het huis werd ook een compleet wapenarsenaal aangetroffen. De politie heeft 7 Servische verdachten aangehouden, vermoedelijk leden van een drugsbende. En de Gouden Griffel voor het beste kinderboek gaat dit jaar naar de onlangs overleden schrijver Sjoerd Kuiper. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Maantje verhuist de zee, over de 9-jarige Maantje en haar oma. Kuipers overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar heeft de prijs nog op zijn ziekbed in ontvangst kunnen nemen. Morgen wordt het jaarlijkse kinderboekenbal gehouden. Illustrator Karst-Janneke Rogaar krijgt dan het gouden penseel voor haar boek Lucy en

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden. Daarbij werden 14 mensen gearresteerd. De EU gaat het doel om in 2030 een sterke defensiemacht met voldoende afschrikking naar Rusland te hebben niet halen. Dat staat in een EU-rapport van regeringsleiders dat is ingezien door persbureau Reuters. De herbewapening van de EU gaat te langzaam en is niet doeltreffend genoeg, aldus het Europees Defensieagentschap dat het rapport heeft opgesteld. Om de doelstelling alsnog te halen is een drastisch andere aanpak nodig, is de conclusie. Binnenkort wordt het toegestaan om overledenen te resumeren. Dat meldt RTL Nieuws. Bij resumatie wordt een lichaam niet begraven of gecremeerd, maar opgelost in vloeistof. Het kabinet gaat de nieuwe uitvaartmethode opnemen in de wet op de lijkbezorging. Er wordt al sinds 2011 gelobbyd voor het toestaan van deze nieuwe methode. De Gezondheidsraad adviseert ook om resumatie mogelijk te maken. Resumatie is duurzamer omdat er minder elektriciteit en gas voor nodig is.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: komt dat al uit 1979. Deze plaat van de Real Thing. Can You Feel The Force? Aan het begin van een nieuwe aflevering. Turn Down. Ik Ed en G bedanken voor hun programma. Volgende week zijn ze allebei weer terug. Ik blijf bij je tot aan 11 uur vanavond met om en nabij half 11 de minimix van DJ Elroy.
1: Ad Vermeer. Streekomroep De Beverlanden.
2: Dit is Funtown. Showtime.

DJ Elroy natuurlijk. Leon Haywood samen met Kevin Roberts en I'm Out to Catch. En daarna Surfers Falling in Love. Zo meteen heb ik wat muziek van Incognito voor je klaar liggen. Maar zover is het nog niet, want de komende 3,5 minuten zijn ingeruild voor Chris Brown. Hier is hij met Beautiful People.

uit Amerika, Chains. En wij deden Oh What a Feeling in de Paul Hardcastle remix. Voor de Incognito samen met Misa, Leek en Roots. Het is dik half elf geweest en dat betekent tijd voor de minimix van deze aflevering van het programma. Hier is DJ Elroy.

elkaar gezet door Elroy Heesbeen. En volgende week donderdag is hij weer terug om en bij half elf. Mocht je nou trouwens meer van hem willen horen, iedere zaterdag tussen 8 en 10, dan kan dat op streek omroepen Beveland. Want dan heeft hij daar zijn eigen mixprogramma, de Weekend Mix.

zeggen, we gaan er niet voor naar Engeland, we gaan er niet voor naar Amerika, maar we gaan er voor naar Denemarken, want ook daar komt hele mooie muziek vandaan. Ik zei dus al, 2021, DJ P

Je kent ze natuurlijk van I Love You More, René en Angela Wimbush. Maar wij deden het vandaag even met Drive My Love. Daarmee weer bij de 11 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Funk Down erop zit. Dat betekent trouwens dat de hele funky donderdagavond erop zit. Mede namens Ed en G, bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we alle drie weer terug met een nieuwe aflevering van ons programma op de funky donderdagavond. Tot de 11 heb ik er nog eentje voor je klaar liggen.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Een lege zaal bij de Verenigde Naties vanavond tijdens een speech van de Israëlische premier Netanyahu. Tientallen diplomaten verlieten uit protest de zaal, slechts enkele bleven op hun plek zitten. Netanyahu reageerde fel en noemde de vertrekkers morele lafaards. Vorig jaar gebeurde hetzelfde tijdens een speech van de Israëlische premier. Diplomaten protesteren zo onder andere tegen de genocide in Gaza. Netanyahu noemt elke beschuldiging van oorlogsmisdaden een leugen. Opnieuw ongeregeldheden bij een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid heeft vanavond in het Gelderse dorp Kesteren ingegrepen nadat vuurwerk werd afgestoken door relschoppers. Een ANP-verslaggever meldt dat meerdere personen door de ME in busjes zijn meegenomen. Vorige week waren er rellen in het nabijgelegen dorp Opheusden, daarbij werden 14 mensen gearresteerd.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het zonnig en droog bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet heb ik

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangiften uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid.

Het weer. Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Blijf bij ons.
0: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de Nacht van Streekomroep de Beverlanden.